Met je ogen open, lopen, zingen. Stilstaan, genieten van de dingen.

alles wat ik aanraak, roep vaak, schiet, raak, ik loop met de dingen zingen in het afgelopen verhaal beginnen wringen. Geloven dat alles opnieuw kan beginnen. Ik loop rustig door. Kijk rond. Het is allemaal zo slecht nog niet.

Electronic Frequencies bij de concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektro-akoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.

Het komende uur in Inventions for Radio kunt u luisteren naar Fred Galles en de Sound Reporters met opname van de Havens Oost in Amsterdam, het Instituut voor Sonologie aan de Plompentorengracht in Utrecht en vooral van muzikanten in de bossen, hutten en velden van Afrika, Azië en Oceanië.

dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Jawel, dit is Dr. Klang en Doom. Hou ook met het stomme gezang. Ik bedoel gezien. Ja? Ja, wat nu? Ja. Wat dan? Oh ja. Back to where I should have always been.